Chef Lanadeka Yabeguna Koneka Ngorohereponaka 0706316 0706316 0706 Kingweke sonye nozekele nkobo chita. No gendi bonabond FM 92.9.